0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Mexico. 2016.
1: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, uitgerekend. Ja, oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij. Daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
2: He has to let me go. He has to let me go.
3: Oké, copy. Stay calm.
2: He's a... That's what he is.
1: Nou ja, Vettel is pislink, want hij schelt en daardoor zit er een piepje.
2: I mean, am I the only one? Or are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo.
1: En daar komt Ricciardo. He's backing me off into Ricciardo. En hier krijgt Sebastian Vettel hetgene wat hij natuurlijk niet wil.
4: Charlie said the Charlie said.
2: Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly, off.
5: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: NEC heeft zich versterkt met twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technisch directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lingby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2011.
2: En daar ligt dan ook een heleboel koolstofvezel. En dus is Sebastian Vettel ook maar meteen naar binnen gegaan. En Alonso duikt er achteraan. Dat is wel mooi. Die zat inmiddels nog maar op 5 seconden. Kijk, daar is hij. Hoe gaat het met de stop van Vettel? Ook lang, ook achter weer een probleem. De krik is het probleem en Alonso gaat aan de leiding. Sebastian Vettel heeft problemen in de pitstraat. Dat was dus straks bij Webber ook het geval. En krijgen we nu een knokpartij voor de leiding in de wedstrijd. Want ja, het zat dicht op elkaar. Vettel valt zelfs terug naar de derde positie. Want Lewis Hamilton zit daar nu tussen. Alonso, Hamilton, Vettel. That's the situation.
1: Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lewis Hamilton luidt de noodklok over de extreme kosten in de autosport. Zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de sport momenteel onbetaalbaar is geworden voor talentvolle jongeren die komen uit gezinnen met een gemiddeld inkomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is er dringend behoefte aan structurele veranderingen en concrete actie. Moet komen vanuit de Internationale Autosportbond FIA, vindt hij. En de sport moet op die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actieve rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de auto's. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hockenheim. Duitsland. 2000.
3: De lichten gaan aan en spoedig hebben we de start hier in Duitsland. En Fisichella heeft een slechte start en het is de beste start voor Mika Hakkinen die de leiding pakt. Rechts in beeld gaat Mika Hakkinen van plaats 4 naar de leiding en Schumacher gaat er weer af. Nu is het Giancarlo Fisichella die hem achter in de Ferrari torpedeert. En de WK-aspiraties van Michael Schumacher krijgen kleun op kleun. Kijk hem boos zijn. David Coulthard gaf Schumacher een koekje van eigen deeg. Schoot vol naar rechts. Daardoor moest Schumacher een andere kant op. En nu komt die discussie pas echt los. De Duitser ligt er in de eerste ronde van zijn thuis Grand Prix naast.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Tiel van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tiel opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehaald. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen, die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het Olympisch Wintersportprogramma voor het eerst naar Nederland.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-kampioen Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat bekijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Barcelona, Spanje. 2016.
1: 15 mei 2016 wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal dat zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton, erachter Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel en we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij, de Mercedes, het tempt ze eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk ging je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2, 0 point. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car. Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Franse tv-zender heeft sportpresentatrice France Pierron per direct geschorst na felle uitspraken over de Belgische WK-aanvaller Jeremy Doku. Ophef ontstond nadat de voetballer liet weten dat hij overweegt het toernooi tijdelijk te verlaten om in juli de geboorte van zijn kind bij te wonen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Presentatrice noemde dat mogelijke vertrek live op televisie schandelijk en walgelijk. Ze voegde daaraan toe dat de rol van een vader bij de bevalling slechts een bijrol is en dat het wereldkampioenschap altijd voorrang moet krijgen. Nou, die uitspraken leidden tot een storm van verontwaardiging en beschuldiging van seksisme op sociale media. De directie van de Franse sportzender L'Équipe heeft de presentatrice daarop van de buis gehaald en excuus aangeboden aan de voetballer zelf. Volgens de omroep gaan de opmerkingen volledig in tegen de normen en waarden van het bedrijf. Pierron heeft inmiddels spijt betuigd en laat weten dat haar woorden in de emotie van de live-uitzending verkeerd zijn overgekomen. En de Belgische Voetbalbond die beschouwt de zaak na de maatregelen als afgedaan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK-voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2005.
2: Hier gaat Juan Pablo Montoya voor de tweede achtereen volgende keer winnen. Vorig jaar in het dienst van het team van Williams. Nu voor McLaren. Een knijterharde 1-2 voor McLaren. Waardoor die jongens de leiding pakken in de stand om het constructeurskampioenschap. Maar daar is Fernando Alonso. We zijn aan boord bij de Spanjaard. De historie wil dat dit de jongste wereldkampioen Formule 1 ooit is. 24 jaar en 58 dagen oud. Met een derde plaats is hij niet meer te pakken. En hebben we een wereldkampioen in 2005. En is de tevredenheid daar bij Flavio Briatore en bij Fernando Alonso die het doet. Hij had een vette voorsprong. Hij kon hem eigenlijk meer verliezen hier. Hij heeft gedaan wat hij doen moest. In het begin rustig Montoya laten gaan. En hij is de nieuwe wereldkampioen. Ontroont daarmee Michael Schumacher. Waarmee er een einde komt aan een tijdperk van overmacht.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp 25 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Os en Rosmalen-Oost 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC heeft zich versterkt met twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technische directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Imola. San Marino. 2006.
2: Start van de grote prijs van San Marino. Op het circuit Enzo Edino Ferrari. Met lampen die aangaan en die zo uitgaan. Dan hebben we een start van de wedstrijd. Oh, Button is wel goed weg. Maar sluit aan achter Michael Schumacher. Massa aan de buitenkant. En aan de binnenkant zien we Fernando Alonso. Die nu achter Massa aansluit. En de beide auto's. Massa door naar 3. Achterin zien we dat de beide wagens van het team van Midland aan het knokken zijn. Met de auto's van Sato en Yuji Ide. Bovenaan in beeld. Oei, die gaat er een over zijn dak. Ik weet het zeker. Een Midland over zijn dak. Die werd getoucheerd. Die ligt in de grindbak. De vraag is, wie is dat? Is dat Montero of is dat Albers? Het is Albers. Christian Albers ligt ondersteboven in de grindbak. Ik weet het zeker. Waar blijven de beelden? Daar is het. Het is de Midland. Safety car situatie. En nu hopen dat daar niets aan de hand is. Links in beeld. Kedeng op de rolbar. En 3 keer over het hele dak. Albers die daar in het touché kwam met Yuji Ide. Ide die hem gewoon op zijn achterwiel rijdt. En ik zeg, Midland moet gaan praten. Ide moet eruit.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Het is niet drukker dan gebruikelijk op een woensdag. Er staan files op onder andere de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A15, Europort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloes heb je 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15

0: Ten deelt hun zorgen over de huidige situatie in de kartwereld. Wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk. En waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actieve rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
1: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de autosport. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Fuji, Japan. 2007.
2: Hey, Mark Webber heeft zijn achterwiel eraf en ligt ernaast. Damn, hij gooit zijn stuur weg. Wat is die link? Wat is daar gebeurd met Mark Webber? Achter de safety car. Man, wat doe je nou? Wat gooi je daar nou weg, Mark Webber? Of is het een ander? Bloedlink stapt hij uit de Red Bull Racing auto en hij ziet een podiumplaats in rook opgaan. En ook Vettel zakt weg, die hebben elkaar geraakt dan. Die hebben elkaar geraakt. Achter de safety car. Voor de neus bij Vettel eraf. Dus is Vettel tegen de achterkant van Webber gereden. Is hij de slachtoffer. En Vettel komt binnen. Onervarenheid van Vettel. Wiel eraf, klaar. Toch blijft hij meld. Alhoewel, Webber zal er heel anders over nadenken, maar goed.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep heb je 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij knooppunt Grijsoord is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Gorkum 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden, de weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartiervertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tian van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tian opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehaald. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen, die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het Olympisch Wintersportprogramma voor het eerst naar Nederland.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-kampioen Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Het tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat bekijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2018.
2: Let's keep it clean now. We have to restart the race. Zegt Fernando Alonso.
3: Oh, kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, nee, nee, Grosjean. Pannenkoek, crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. En dan mag ik hem geen Frans stokbrood noemen.
4: No, no.
3: Ja, dat zeg ik. Maar dan in het Nederlands.
4: Doei, punten.
3: En die safety car gaat langer duren. Pwah.
5: Ericsson hit us.
3: Nee! Flikker op! Die man roept niet dat Ericsson je raakte. Nou, ik ben af en toe best blind, ik zie ook dingen niet, maar deze deed hij toch echt helemaal zelf hoor.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, is bij Amsterdam Slotervaart glas op de weg beland. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 20 minuten extra reistijd. Op de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schul, 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De weg is dicht, maar het verkeer kan er via de parallel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten Boost Mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk

0: voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassisaanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
1: Dit is
2: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 20 minuten oponthoud. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Utrechtseplein en Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot slot de N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten verdraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden en de weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelweg.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente. Mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken, maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hermanos Rodriguez. Mexico. 2017.
3: Hij weet inmiddels dat hij in de laatste ronde zit. En daarmee maakt hij 2017 op papier in ieder geval goed. Vorig jaar 1 overwinning. 20 seconden voor op Valtteri Bottas. Maleisië gewonnen. Japan echt meegedaan voor de overwinning. En Austin, de man van de wedstrijd. En vandaag, och, och, och, wat een geweldige rit. Max Verstappen op zijn allerbest vanaf de allereerste ronde naar overwinning nummer 3 uit zijn carrière met een gouden rand. Geweldig, geweldig.
1: Grand Prix Radio.

0: met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij, maar er staan nog een paar hardnekkige files, zoals op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello is een ongeluk gebeurd en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep 10 minuten oponthoud. Van de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels, wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt nu echt tot een einde, maar helaas niet geheel filevrij. Op de A1 richting Apeldoorn nog file tussen Badmen en Deventer-Oost. 5 minuten, daar was eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer helemaal vrijgegeven. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, ongeveer een kwartier in de file. Komt door wegwerkzaamheden op de A44, de weg is daar dicht en mensen rijden dus om. En ook wegwerkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen is de weg dicht richting Utrecht. Voor die afsluiting nu een file, een kwartier voordat mensen de omleiding op kunnen.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse hockeysters kunnen zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Onder leiding van de bevriende aanvoerders Marijn Veen en René van Laarhoven focust de ploeg op de wedstrijd tegen Australië, waarin een overwinning genoeg is voor kwalificatie. Het team presteert sterk in het toernooi met 11 zegens uit 11 wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie trekken Veen en Van Laarhoven veel samen op. Samen met Sanne Kolen vormen zij het aanvoerderstrio van Oranje. De band tussen de twee speelsters begon ruim 10 jaar geleden in de bus naar Engeland. Tijdens een trainingsstage voor de jeugd onder 18 jaar. Later ging Van Laarhoven bij de ouders van Veen in Utrecht wonen om bij Kampong te gaan hockeyen. Hoewel hun wegen op clubniveau scheiden, nadat Veen naar Amsterdam ging en Van Laarhoven naar SCHC, bleven ze ploeggenoten bij de nationale ploeg. Hun interlandcarrières liepen niet altijd gelijk, mede doordat ze allebei een periode moesten toekijken vanwege een hersenschudding. De speelsters geven aan dat ze het gedeelde aanvoerderschap als heel bijzonder ervaren. Volgens het duo zorgen ze voor verbinding en een positieve sfeer binnen de spelersgroep. Ze benadrukken hoe speciaal het is om deze topsportervaringen over de hele wereld, van China tot India, met elkaar te kunnen delen. Het duel tussen de Nederlandse vrouwen en Australië wordt gespeeld in het stadion van Rotterdam. In datzelfde stadion staat ook de wedstrijd tussen de Nederlandse mannen en België op het programma.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2003.
2: Dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix-overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur en de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo begon zijn carrière bij Minardi, ging een jaar in de wachtkamer bij Renault en wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien en wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf.
0: Te gek.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je bij Zoeterwoude Rijndijk een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum nog 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugdinternational vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten kampen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij knooppunt De Hocht een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem richting Den Haag is bij Houten een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd, twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Arkel 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2001.
2: Hakkinen heeft een probleem. Ook de leider in de wedstrijd. Kijk hem meeschudden. De laatste ronde van de race. Daar gaat zijn overwinning. In de laatste ronde, minder nog dan 4 kilometer, moet hij rijden. Mika Hakkinen blaast zijn motor op in de laatste ronde van de wedstrijd. En krijgt hier de Ferrari van Michael Schumacher een cadeautje. Een cadeautje gewoon, want hij was hem kwijt. Maar hier gaat het om, when the flag drops, the bullshit stops.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. De rechte rijstrook is weer dicht en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij de afrit Dordrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier op onthoud, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp nog een kwartier

0: words in heavy doses. Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort. De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kampt met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Kos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten Boost Mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk bestuurbaar maakte. De Boost Mode mag nu alleen gebruikt worden om vermogensverlies op rechte stukken te voorkomen. De speciale inhaalfunctie blijft bij regen wel uitgeschakeld om de onderlinge snelheidsverschillen bij slecht zicht te verminderen. Daarnaast past de bond de regels rondom extreme hitte aan. De officiële aankondiging van een hittegevaar kan voortaan flexibel worden opgesplitst tussen de sprintrace en de hoofdrace. Zo'n waarschuwing verplicht coureurs tot het dragen van speciale koelvesten of het meenemen van extra ballast. Achter de schermen liggen inmiddels ook de reglementen voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassisaanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2012.
2: Het wordt natter op bepaalde punten, want kijk, er gaan er een paar af. Onder andere deze Kimi Räikkönen. Ook iets buiten de lijn. Ja, dit deel is lastig en glad. Wow, bij het aanremmen vooral. Hups, en het gras in. Oeh. Daar moest hij van de week zijn auto stilzetten. Maar dit is wel de normale escape route. Kijk, komt hij op het oude circuit terecht? Ja, dit is niet normaal. Maar hij kan er niet uit. Hij moet toch terug. Niet de normale escape route. Geweldig dit. En dan rijdt hij nu technisch gesproken tegen het verkeer in. Geweldig, ik dacht ook dat je daardoor kon rijden. Ja, dan kies je nu het gras. Geweldig, die Räikkönen zeg. Hey, doe voortaan even lekker je tom-tom aan, joh.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht stond bij knooppunt De Hoogte geschaarde vrachtauto. De weg is weer vrij, maar je hebt hier nog 10 minuten oponthoud. Daardoor is het ook druk op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij Batadorp heb je nog een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West 40 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto. 1 rijstrook is hier dicht en dat kost je een half uur. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente. Mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken. Maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis. 4 kilometer file met een half uur vertraging.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort. De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels, wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sochi. Rusland. 2015.
2: Sergio Perez met de kop naar voren. Gaat hij proberen die derde plek binnen te slepen. Oh, Bottas zit ernaast. Bottas zit ernaast. En wat doet Raikkonen? Bottas haalt die bocht. Daar is de aanval. Daar komt Raikkonen ook nog. Wordt het dan in één keer van P3, P5 voor Sergio Perez. Dat is jammer. Maar wel super vet. Van Bottas en Raikkonen. Meteen erachteraan. Ik had het hem echt gegund. Zeker weten. 40 rondjes, hè. Wow, Raikkonen en Bottas. De twee vinden al over het podium komt er. Voor Sergio Perez krijgt hij het zomaar weer terug. Geweldig, briljant. Bottas en Raikkonen kunnen onderling in een taal die ik niet versta, elkaar de huid vol schelden. De aanval van Raikkonen mislukte.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 10 minuten. Er zat een auto met pech. En op de N342 Noordhoorn richting Hengelo tussen de aansluiting met de A1 en Hengelo 20 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse hockeysters kunnen zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Onder leiding van de bevriende aanvoerders Marijn Veen en René van Laarhoven focust de ploeg op de wedstrijd tegen Australië, waarin een overwinning genoeg is voor kwalificatie. Het team presteert sterk in het toernooi met 11 zegens uit 11 wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie trekken Veen en Van Laarhoven veel samen op. Samen met Sanne Kolen vormen zij het aanvoerderstrio van Oranje. De band tussen de twee speelsters begon ruim 10 jaar geleden in de bus naar Engeland. Tijdens een trainingstage voor de jeugd onder 18 jaar. Later ging Van Laarhoven bij de ouders van Veen in Utrecht wonen om bij Kampong te gaan hockeyen. Hoewel hun wegen op clubniveau scheiden, nadat Veen naar Amsterdam ging en Van Laarhoven naar SCHC, bleven ze ploeggenoten bij de nationale ploeg. Hun interlandcarrières liepen niet altijd gelijk. Mede doordat ze allebei een periode moesten toekijken vanwege een hersenschudding. De speelsters geven aan dat ze het gedeelde aanvoerderschap als heel bijzonder ervaren. Volgens het duo zorgen ze voor verbinding en een positieve sfeer binnen de spelersgroep. Ze benadrukken hoe speciaal het is om deze topsportervaringen over de hele wereld, van China tot India, met elkaar te kunnen delen. Het duel tussen de Nederlandse vrouwen en Australië wordt gespeeld in het stadion van Rotterdam. In datzelfde stadion staat ook de wedstrijd tussen de Nederlandse mannen en België op het programma.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugdinternational vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten kampen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza. Italië. 2000.
2: Ooit stond Johnny Herbert hier in een Lotus met een Honda. Oh, daar gaat het helemaal voor met de beide Jordan-coureurs en Rubens Barrichello. Dit is een herstart. Een Coulthard zit erbij, daar knallen. Oi, oi, oi, oi, oi. Zwaar ongeval in de Formule 1, zoals we het in Spa gezien hebben. En Pedro de la Rosa is met zijn Arrows vol in dat ongeluk terechtgekomen. Een zware crash voor Pedro de la Rosa. Daar, rechts in beeld komen de Jordans. Het is Frenzen die aanvalt. Kijk, bang! Frenzen rijdt gewoon vol in de achterkant van Trulli. Tikt daar Rubens Barrichello en Coulthard. Let dan op in het midden. Daar komt ineens een knal oranje auto uit de stof gevlogen. En dat is Pedro de la Rosa. 3, 2, bang!
1: Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Lacooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kampt met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Kos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2014.
2: Maar Alonso laat Vettel jojoen.
3: Oh,
2: weer kijkt hij. Sebastian Vettel geeft niet op. Dat is tof. Maar waar gaat hij dat puntje extra pakken? Waar gaat hij dat momentje hebben dat hij denkt, nu doe ik het. Heeft hij de rust? Komt het hier aan de linkerkant? Nee, want Alonso verdedigt nu aan de buitenkant en ja. Hou hem, laat hem staan. Weer niet. Hij laat hem weer niet staan. Hij lijkt dat of de ballen niet te hebben. Nu zit hij de binnenkant, krijgt hetzelfde gezeur. Nu dan samen, wiel aan wiel, richting Kops Corner. Links, Fernando Alonso, rechts Sebastian Vettel. Laat hij hem staan, laat hij hem staan. Ik denk het niet. Ja, hij doet het. Ja. Oh, en dan eraf, of niet? Nee, hij is er voorbij. Eh. Grand Prix.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Botoverdorp en Amstelveen Stadshart. Een half uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer file. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 20 minuten vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel, tussen Uitwijk en

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten Boost Mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk bestuurbaar maakte. De Boost Mode mag nu alleen gebruikt worden om vermogensverlies op rechte stukken te voorkomen. De speciale inhaalfunctie blijft bij regen wel uitgeschakeld om de onderlinge snelheidsverschillen bij slecht zicht te verminderen. Daarnaast past de bond de regels rondom extreme hitte aan. De officiële aankondiging van een hittegevaar kan voortaan flexibel worden opgesplitst tussen de sprintrace en de hoofdrace. Zo'n waarschuwing verplicht coureurs tot het dragen van speciale koelvesten of het meenemen van extra ballast. Achter de schermen liggen inmiddels ook de reglementen voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassisaanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
2: Er staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente, mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken, maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2012.
1: Prachtige pole position voor Jenson Button. Oh, is die goed of is hij te vroeg weg, die Maldonado? Goedemorgen, wat een wereldstart van Pastor Maldonado. En daar Lewis Hamilton in de problemen. Oh, en Grosjean en Alonso. Kobayashi ook. En de safety car meteen uit. En Lewis vraagt zich af wat daar in hemelsnaam gebeurde. Grosjean, daar gaat hij mee praten. Je liet me geen ruimte. Lewis rijdt hier gewoon en van links komt zo dadelijk Romain Grosjean aan. Pom! Oh. En daar komt het een en ander langs vliegen. Fucking hell. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hofsmalen en Waardenburg een kwartier extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daardoor dicht. Het verkeer moet over de rechterparallel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels. Wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse hockeysters kunnen zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Onder leiding van de bevriende aanvoerders Marijn Veen en René van Laarhoven focust de ploeg op de wedstrijd tegen Australië, waarin een overwinning genoeg is voor kwalificatie. Het team presteert sterk in het toernooi met 11 zegens uit 11 wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie trekken Veen en Van Laarhoven veel samen op. Samen met Sanne Kolen vormen zij het aanvoerderstrio van Oranje. De band tussen de twee speelsters begon ruim 10 jaar geleden in de bus naar Engeland. Tijdens een trainingsstage voor de jeugd onder 18 jaar. Later ging Van Laarhoven bij de ouders van Veen in Utrecht wonen om bij Kampong te gaan hockeyen. Hoewel hun wegen op clubniveau scheiden, nadat Veen naar Amsterdam ging en Van Laarhoven naar SCHC, bleven ze ploeggenoten bij de nationale ploeg. Hun interlandcarrières liepen niet altijd gelijk. Mede doordat ze allebei een periode moesten toekijken vanwege een hersenschudding. De speelsters geven aan dat ze het gedeelde aanvoerderschap als heel bijzonder ervaren. Volgens het duo zorgen ze voor verbinding en een positieve sfeer binnen de spelersgroep. Ze benadrukken hoe speciaal het is om deze topsportervaringen over de hele wereld, van China tot India, met elkaar te kunnen delen. Het duel tussen de Nederlandse vrouwen en Australië wordt gespeeld in het stadion van Rotterdam. In datzelfde stadion staat ook de wedstrijd tussen de Nederlandse mannen en België op het programma.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2016.
1: Oh, Esteban Gutierrez. Op de muur geraakt? Ja, die bandenstapel daar. Oeh, dat is een hoofdstuk. Oh, daar ligt nog een auto op zijn kop. Wat is daar gebeurd? Fernando Alonso uit de cockpit. Wat is daar gebeurd? Dit is een heel, heel zwaar ongeluk. Safety car en Alonso. Jezus, wat is die kapot. Wat een klapper zeg. En wat een geluk dat we Fernando Alonso zien wandelen. Een compleet totelosse McLaren. Kijk, Alonso. Hij rijdt er tegenaan. Bam, op de muur. Dan is er niks meer, hè. En dan gaat hij rollen. Juist, is wat een klap. Hetzelfde punt waar ooit Martin Brundle er in de openingsfase vanaf ging in een Jordan. En we hebben een code rood.
2: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen snel af. Er staan nog 70 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Gorinchem 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A67 Venlo richting Eindhoven staat de vrachtwagen met pech. Tussen afrit Zomeren en Geldrop 20 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugdinternational vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten kampen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12, de naar richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk, een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A67, Venlo richting Eindhoven, tussen afrit Zomeren, Geldrop, 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A325, Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en het Gelredome, 10 minuten oponthoud.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2007.
3: Oh, een D-mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses. Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Pool Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kampt met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Kos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten Boost Mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk bestuurbaar maakte. De Boost Mode mag nu alleen gebruikt worden om vermogensverlies op rechte stukken te voorkomen. De speciale inhaalfunctie blijft bij regen wel uitgeschakeld om de onderlinge snelheidsverschillen bij slecht zicht te verminderen. Daarnaast past de bond de regels rondom extreme hitte aan. De officiële aankondiging van een hittegevaar kan voortaan flexibel worden opgesplitst tussen de sprintrace en de hoofdrace. Zo'n waarschuwing verplicht coureurs tot het dragen van speciale koelvesten of het meenemen van extra ballast. Achter de schermen liggen inmiddels ook de reglementen voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassisaanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Hele natte stukken, daar glijden er regelmatig een paar op uit. Hé, hey, Webber eraf. En hard ook. My god. Hé, hey, dat is een harde klap voor Webber. Die daar nog een keer in de vangrail gaat. En daar ligt nu heel veel zooi. Dat wordt oppassen geblazen, ook voor de heren die nu rijden. Ja, de onervarenheid van Fernando Alonso zorgt nu voor paniek. Alonso die vol op die band gaat en ook een zeer zware crash meemaakt. Als ik nu Charlie Whiting was, zou ik hem afvlaggen. Juist, de race is gestopt. In lap 55, Giancarlo Fisichella is de winnaar, dames en heren. 75% van de wedstrijd zit erop.
1: Grand Prix Radio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente. Mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken. Maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels. Wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang. Maleisië. 2017.
2: Max, snelste raceronde. Op 17e van Lewis Hamilton. Oeh, met een DRS. Voor de aanval en de leiding in de wedstrijd. Voor Max Verstappen in bocht nummer 1. Lewis aan de buitenkant. En hij is hem kwijt. Kijk, ze klappen. Snelste raceronde. En de Nederlander leidt weer eens een Grand Prix. De laatste keer dat hij dat deed was in Hongarije. Tijdens de pitstopsituaties. En dit is Hamilton niet gewend.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugdinternational vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten kampen.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Lacooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
1: Dit is
2: jouw Sportradio.

0: Marina Bay, Singapore. 2012.
1: Fernie in de punt op dit moment, op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 4/10 pakt Sebastian Vettel in de middensector op Jenson Button. 1/10 in de eerste sector. Oh, weer Michael Schumacher. Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde. Op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij in de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto. En nu weer. Kijk, als die loopt, natuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kampt met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Kos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIA heeft de Formule 1-regels voor de rest van het lopende seizoen gewijzigd na een bijeenkomst van de World Motorsport Council in Macau. Vanwege de veiligheid in de regen keert de zogeheten Boost Mode namelijk gedeeltelijk terug. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder mochten coureurs deze functie bij natte omstandigheden helemaal niet gebruiken, omdat de plotselinge toename in vermogen de auto's moeilijk bestuurbaar maakte. De Boost Mode mag nu alleen gebruikt worden om vermogensverlies op rechte stukken te voorkomen. De speciale inhaalfunctie blijft bij regen wel uitgeschakeld om de onderlinge snelheidsverschillen bij slecht zicht te verminderen. Daarnaast past de bond de regels rondom extreme hitte aan. De officiële aankondiging van een hittegevaar kan voortaan flexibel worden opgesplitst tussen de sprintrace en de hoofdrace. Zo'n waarschuwing verplicht coureurs tot het dragen van speciale koelvesten of het meenemen van extra ballast. Achter de schermen liggen inmiddels ook de reglementen voor de daaropvolgende jaren officieel vast. Vanaf het seizoen van 2027 verschuift de vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor naar 58-42%. Een jaar later wordt deze verhouding 60-40. Om deze veranderingen op te vangen zonder ingrijpende chassisaanpassingen kan de totale raceafstand op specifieke circuits zoals Monza met 1 of 2 ronden worden verkort. Ook wordt de testperiode voorafgaand aan het seizoen verlengd naar 4 dagen. Volgens FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem blijft voortdurende samenwerking essentieel om de balans tussen innovatie en veiligheid te bewaken.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Engeland. 1999.
1: Hier in Engeland, wie maakte de beste start? Het veld rolt weg, de McLaren zijn heel goed weg hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan en Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferraris zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor, oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel, maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash, dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher?
2: Grand Prix Radio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onrust ontstaan rondom verdediger Mees Hilgers, omdat hij niet is komen opdagen bij de eerste twee trainingen voor het nieuwe seizoen. De clubleiding heeft laten weten hierover snel met hem in gesprek te willen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De relatie tussen club en speler is zeer gespannen. Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, is hij niet komen opdagen op de training. Het wegblijven van de Indonesisch international volgt op een roerige periode bij de Enschedese club. Hilgers speelde vorig seizoen namelijk geen minuut voor FC Twente. Mede door een zware knieblessure die hij in november op de training opliep. Daarvoor werd hij al buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij zijn zin had gezet op een transfer. Het leek er dus op dat hij transfervrij zou vertrekken. Maar de club hield hem verrassend genoeg toch aan zijn contract. Omdat hij zijn aflopende contract niet op tijd opzegde, kon FC Twente de verbintenis automatisch met een jaar verlengen. De verdediger had zich deze week gewoon weer bij Enschede moeten melden, maar liet de eerste twee sessies aan zich voorbij gaan. Terwijl de ploeg van trainer John van den Brom vroeg in actie moet komen. Na de vierde plaats in de Eredivisie wacht eind juli de tweede voorronde van de Europa League.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De op het WK ingevoerde drinkpauzes zorgen voor een tactische verschuiving in het voetbal, waarbij trainers de extra rustmomenten gebruiken om hun elftal bij te sturen. De FIFA introduceerde deze pauzes vanwege de hoge temperaturen, maar de maatregel beïnvloedt inmiddels de dynamiek van de wedstrijden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Basketbalcoach Marco van den Berg vindt dat de drinkpauzes na het toernooi meteen moeten worden afgeschaft. Volgens hem werken de onderbrekingen als een time-out, waardoor de spanning uit de wedstrijd ontsnapt. Hij stelt dat het juist typisch is voor voetbal dat een trainer alleen in de rust de tactiek kan aanpassen. En dat de pauzes de unieke aard van de sport aantasten. Voor Van den Berg is de gezondheid van de spelers bij extreme hitte de enige geldige reden om het spel stil te leggen. Intussen klinkt er ook vanuit de spelersgroepen kritiek. Diverse aanvoerders klagen dat het kunstmatige oponthoud het aanvallende momentum van een team volledig kan breken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan dat de pauzes een perfect moment zijn om een team op scherp te zetten. De UEFA kiest in elk geval een andere koers. De Europese Voetbalbond laat weten dat er tijdens het komende Europees kampioenschap geen standaard drinkpauzes komen. De bond volgt de eigen regels, wat betekent dat er alleen extra rustmomenten komen bij temperaturen vanaf 32 graden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Words in heavy doses.
1: Hey, weet je dit nog?
2: Grand Prix Radio.
1: Formule 1. Flashback. Fuji, Japan. 2007.
3: Hey, Mark Webber heeft zijn achterwiel eraf en ligt ernaast. Damn, hij gooit zijn stuur weg. Wat is die link? Wat is daar gebeurd met Mark Webber achter de safety car? Man, wat doe je nou? Wat gooi je daar nou weg, Mark Webber? Of is het een ander? Bloedlink stapt hij uit de Red Bull Racing auto. En hij ziet een podiumplaats in rook opgaan. En ook Vettel zakt weg. Die hebben elkaar geraakt dan. Die hebben elkaar geraakt. Achter de safety car. Voor de neus bij Vettel eraf. Dus is Vettel tegen de achterkant van Webber gereden. Is hij de slachtoffer. En Vettel komt binnen. Onervarenheid van Vettel. Wiel eraf. Klaar. Toch blijft hij meld. Alhoewel, Webber zal er heel anders over nadenken. Maar goed.
2: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig eredivisie-spits Thomas Buitink doet voor het eerst zijn verhaal over de achterliggende reden van zijn afscheid van het profvoetbal. Jarenlange mentale problemen en de constante prestatiedruk dwongen de aanvaller om zijn contract bij PEC Zwolle te laten ontbinden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller stapt over naar amateurclub Sparta Nijkerk in de derde divisie. Eerder speelde hij voor Vitesse en Fortuna Sittard. Buitink legt uit dat de constante stress van het profvoetbal, de reacties van supporters en de twijfels over zijn eigen spel hem te veel werden. De voetballer kampte op 14-jarige leeftijd al met een jeugddepressie. Hoewel hij sindsdien intensieve hulp zocht van psychologen, bleef de druk van de sport voor aanhoudende spanningen zorgen. Na een zware knieblessure 3 jaar geleden ging de spits achteraf gezien nog 2 jaar te lang door. De beslissing om de profwereld te verlaten brengt de voormalige jeugdinternational vooral veel opluchting. Hij benadrukt dat hij veel steun heeft gehad aan de mensen binnen PEC Zwolle. Vooral technisch directeur Gerry Hamstra en teamgenoot Younes Namli hielpen hem door de moeilijke periodes heen. Met het delen van zijn ervaringen hoopt Buitink nu een steun te zijn voor andere voetballers die met soortgelijke mentale klachten kampen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo staat volop in de schijnwerpers na een historische prestatie op het wereldkampioenschap. In de wedstrijd tegen Oezbekistan wist hij 2 keer te scoren en pakt daarmee direct 2 unieke records. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer werd Ronaldo de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord. Later in het duel maakte hij zijn 10e WK-treffer in zijn carrière. Daarmee is hij nu de topscorer aller tijden van Portugal op mondiale eindtoernooien en passeert hij de legendarische Eusebio. Na afloop reageerde de Portugees opgelucht en zelfverzekerd. Ronaldo gaf toe dat hij een zware week achter de rug had, waarin sommigen dachten dat hij al met pensioen was. De vele kritiek was lastig, maar de spits bleef geloven in zijn eigen werk en liet na afloop duidelijk merken dat hij helemaal terug is. Hoewel hij geniet van de persoonlijke mijlpalen, benadrukt Ronaldo dat het ploegbelang altijd voorop staat. Na een eerder moeizaam gelijkspel tegen Congo kreeg het nationale team de wind van voren. Volgens de aanvoerder is de selectie daar juist sterker door geworden en heeft de spelersgroep een grote stap voorwaarts gemaakt. Met inmiddels 4 punten op zak is Portugal zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: 2018.
1: Let's keep it clean now. We have to restart the race, zegt Fernando Alonso.
2: Oh, kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, nee, nee, Grosjean. Pannenkoek, crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. En dan mag ik hem geen Frans stokbrood noemen.
3: No, no.
2: Ja, dat zeg ik. Maar dan in het Nederlands.
4: Doei, punten.
2: En die safety car gaat langer duren. Boah.
5: I think Ericsson hit us.
2: Nee! Flikker op! Die man op die ding dat Ericsson je raakte. Nou, ik ben af en toe best blind, ik zie ook dingen niet, maar deze deed hij toch echt helemaal zelf hoor. Grand Prix Radio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrekkers bouwen na hun behaalde successen op de Olympische Spelen in Milaan verder aan de onderlinge teamsfeer met de specifieke hulp van de luchtmobiele brigade van Defensie. De complete nationale selectie, die onder leiding staat van bondscoach Niels Kerstholt, gebruikt deze bijzondere militaire trainingen intensief om de open communicatie binnen de gehele trainingsgroep te verbeteren. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Olympisch kampioen Friso Emons heeft een open manier van communiceren en het positief gebruiken van een intern conflict direct bijgedragen aan de behaalde Olympische successen. Hij merkt op dat belangrijke zaken nu sneller en makkelijker worden uitgesproken binnen de ploeg. Ploeggenoot Daan Cross herkent die verandering en geeft duidelijk aan dat er veel openheid is ontstaan, waarbij niks meer wordt achtergehouden. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp verlegden de topsporters ook letterlijk hun fysieke grenzen door over een smalle balk op 25 meter hoogte te lopen. Emons, die kampt met hoogtevrees, noemt het voltooien van deze oefening een overwinning op zichzelf. Voor Kos verloopt de voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen een stuk minder soepel. De shorttracker kampt al maanden met aanhoudende rugproblemen die ondanks een lange periode van rust nog altijd niet zijn verdwenen. Ondanks deze fysieke tegenslag kijkt de shorttrackploeg gezamenlijk vooruit. Volgens bondscoach Kerstholt is het team nog lang niet klaar met de sportieve ontwikkeling en is de ploeg op verschillende vlakken aan het experimenteren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.